Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Singing in the bathtub, singing all alone.
6: Ga je mee in bad, samen met Johan Waterschot.
7: Hola Tenerife, het is weer tijd om in bad te gaan, hè. Elke zaterdag en zondagochtend van 9 tot 11 gaan we samen in bad en zingen we de badliedjes mee. Tijd om in bad te gaan.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

0: Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
2: Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. De cijfers bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. FM Goud, good times, great music.

opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/tenerife. En je werk klinkt morgen al op de radio.

nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doen!

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: De directeur van de gevangenis van Haren neemt ontslag uit onvrede met de overbevolking en het personeelstekort. Dat zegt hij in De Tijd. De gevangenis van Haren is de grootste van het land, met 1500 gevangenen. Al is er maar plaats voor goed 1100 gevangenen. Om te vermijden dat mensen op een matras op de grond moeten slapen, denkt justitie aan extra stapelbedden. Maar zo normaliseer je de overbevolking, zegt hij. De federale regering gaat telefoonnummers van betrouwbare organisaties, zoals overheden, politie of banken, beter beschermen tegen misbruik door criminelen. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders wil daarmee spoofing tegengaan. Daarbij lijkt het alsof je een bericht of telefoontje krijgt van een betrouwbare organisatie, maar het zijn eigenlijk oplichters. Een zware stroomstoring heeft de luchthaven in Charleroi gisteravond een tijd lang lam gelegd. Het luchtverkeer kon wel gewoon doorgaan, maar inchecken en bagageafhandeling gebeurde opnieuw met pen en papier. En ook de informatieschermen vielen uit. De oorzaak van de pannen is nog niet duidelijk. De militaire opmars van China in Zuidoost-Azië en de Stille Oceaan is zorgwekkend. Dat heeft Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth gezegd op een militair forum in Singapore. De VS willen geen confrontatie met China, maar het mag ook geen overwicht krijgen in de regio, zegt Hegseth.
6: What we seek is a genuinely stable equilibrium that works for Americans as well as our allies. A favorable but durable balance of power in which no state, including China, can impose its hegemony and hold the security or prosperity of our nation and our allies in question.
5: Er was een tijdlang een handelsoorlog tussen de VS en China, maar na het bezoek van Donald Trump bij zijn Chinese collega Xi Jinping hebben beide landen nieuwe handelsakkoorden gesloten. En exit Novak Djokovic op het tennistoernooi Roland Garros. Hij verloor in 5 sets van de jonge Braziliaan João Fonseca. Djokovic wilde in Parijs zijn 25e Grand Slam toernooi winnen, maar moet dat dus nog even uitstellen. Vanmorgen nog onweer hier en daar, daarna volgt een droge periode en het is ook warm, tot 28 graden. Vanaf de late middag en vannacht opnieuw kans op onweer en dat kan heel fel uitpakken. Morgen dan overdag droog, maar met 23 graden wel een stuk koeler.
4: '70s, '80s, '90s, de hits uit onze tijd. Hier op je FM Goud.

0: Naast Tenerife. Je luistert naar Tenerife Connect. Surf zeker ook eens naar tenerifeconnect.be.
1: In onze uitzending Spaans Vulcanologisch Centrum komt op Tenerife hebben we belicht dat het nieuw op te richten vulcanologisch centrum op de Canarische eilanden komt. Dit is te wijten aan het feit dat de archipel de enige Spaanse regio is die vulkanisch actief is. Tenerife met de grootste vulkaan van Spanje is dan meer bepalend geweest voor deze aanwijzing. Nu zetten we een stapje verder in dit dossier. Het Cabildo de Tenerife, de eilandregering van de westelijke provincie Santa Cruz de Tenerife, vraagt om het Nationaal Centrum voor Vulkanologie onder te brengen op Tenerife. De plenaire vergadering van het Cabildo stemde in met de institutionele motie ingediend door de socialistische fractie, waarin de Spaanse regering wordt verzocht deze belangrijke organisatie op het eiland te vestigen. Waarom Tenerife wordt gekozen, heeft te maken met het hoge vulkaanrisico. De plenaire vergadering van de eilandcorporatie dringt er bij de Spaanse regering op aan om de juiste beslissingen te nemen, zodat Tenerife het hoofdkwartier kan worden van het Nationale Centrum voor Vulkanologie. De voltallige eilandregering roept ook de Canarische regering op om deze keuze te bepleiten bij de Spaanse regering en Tenerife aan te duiden als hoofdkwartier van organisatie. Er wordt gewezen naar onderzoeken, de studies en publicaties die door het Canarische Vulkanologische Instituut in Volcan worden uitgevoerd. Deze wetenschappelijke vereniging is een entiteit die afhankelijk is van het Cabildo en die zich voornamelijk bezighoudt met de studie en de controle van de belangrijkste vulkanen op de archipel. De hotspots zijn de tijden op Tenerife, de Cumbre Vieja op La Palma, de onderzeese vulkanen rond El Hierro en de talrijke kegels en kraters op Lanzarote. Naast de activiteiten op de Canarische eilanden beschikt de entiteit over een team van professionals met ervaring in wetenschappelijke samenwerkingsprojecten die in meer dan 20 landen en vulkanische actieve regio's zijn uitgevoerd. De vraag om het vulkanologisch centrum op Tenerife onder te brengen heeft hoofdzakelijk te maken met het doel om bij te dragen aan de verbetering van het beheer van de vulkanische risico's in Spanje en de optimalisering van het beheer op vulkanisch gebied. De hoofdreden waarom het op Tenerife moet worden gevestigd is omdat het wetenschappelijk is aangetoond dat dit het eiland is met het hoogste vulkanische risico van de Canarische eilanden en dus ook van Spanje. De Canarische archipel is de enige Spaanse regio die vulkanisch actief is en waarbij er steeds kans is op activiteit.

hits uit onze tijd. Je hoort ze dag en nacht, 24 op 24 en 7 dagen op 7. Op je Gouden Radio. FM Goud.

0: Buenos días, Tenerife. Je luistert naar Tenerife Connect. Surf zeker ook eens naar tenerifeconnect.be.
1: Naar Tenerife komen op vakantie is één zaak. Op Tenerife overwinteren is een andere. Maar om te resideren op dit wondermooie eiland moet je even wat moeite doen. Het hoeft geen betoog dat het resideren in Spanje verbonden is met een aantal verplichtingen. Als inwoner van een Europees land heb je het recht om je vrij te verplaatsen binnen de grenzen van alle Europese lidstaten. En doordat Santa Cruz de Tenerife een Spaanse provincie is, is mijn bewering ook hier van kracht. Belangrijk hoor, want je hoeft je geen reispas aan te schaffen en de monetaire faciliteiten spreken in je voordeel. In principe kom je zoveel mogelijk naar het subtropische eiland midden in de Atlantische Oceaan. Voor personen zonder arbeidsverplichting gaat dat al wat makkelijker dan voor mensen die hun plaats op de arbeidsmarkt nog hebben. Je bent geen resident wanneer je als toerist minder dan 183 dagen per jaar op het eiland verblijft. Dit hoeft niet ononderbroken te zijn. Een sommetje maken van al je verblijfsdagen op Tenerife is voldoende. Je bent ook geen resident als je een numero de identificación de extranjera of een IE-nummer bezit, zoals veel mensen verkeerdelijk beweren. Dit is een fiscaal identificatienummer voor buitenlanders in Spanje. Hekscherend wordt dit ook wel eens de inschrijving in het vreemdelingenregister genoemd. Met deze unieke en persoonlijke code kun je dan een bankrekening openen, een vastgoed kopen, met een Spaanse auto rondrijden en nog veel meer. Dit is absoluut de eerste stap die je moet zetten als je meer wilt dan enkel maar één keer per jaar op verlof komen naar een wondermooi eiland. Als je meer dan 183 dagen per jaar op Tenerife verblijft, dan word je van rechtswege automatisch fiscaal resident. Dat impliceert dat je hier je belastingen betaalt, want dit is het land waar je hoofdzakelijk verblijft. Wie dat controleert en hoe je je daarmee in orde stelt, is koffiedik kijken. Ik weet het ook niet. Vaak wordt de beslissing om resident te worden op Tenerife te impulsief genomen op basis van één enkel aspect, zonder dat men nog oog heeft voor het totale plaatje. Het fiscale luik is er één van, het klimaat een ander. De belastingsaanslag op Tenerife is voordeliger dan in de lage landen, maar niet iedereen kan hiervan genieten. Belgische ambtenaren betalen steeds hun belastingen in het land waar ze hebben gewerkt, ook al resideren ze al hier. Discriminerend? Jawel. Als ambtenaar betaal ik in België de volle pot, terwijl mijn leeftijdsgenoten die als werknemer of als zelfstandige hebben gewerkt, hier hun belastingen en dat scheelt een slok op een borrel. Geloof me, laatstgenoemden leven een stuk beter van hun pensioen. Voor wie toch de beslissing neemt om op het eiland te komen wonen, is er een race aan administratieve paden die je moet bewandelen. Resident worden heeft ook invloed op een aantal aspecten van je zorgstelsel in je geboorteland en je uitschrijven uit de gemeente waar je momenteel woont is een noodzakelijk gegeven. Dat formulier heb je alvast nodig om je op Tenerife te vestigen. Je moet een certificado de residencia aanvragen, je moet je inschrijven in het Alta de Padrón, ook het empadronamiento genoemd. Dit is de registratie in het bevolkingsregister van de gemeente waar je gaat wonen. Als je hier komt wonen, ben je verplicht om je in te schrijven in de Seguridad Social en moet je een medische kaart aanvragen om te genieten van de gezondheidszorg op het eiland. Ook moet je binnen een bepaalde termijn zorgen voor een Spaanse rijbewijs. Je oorspronkelijke rijbewijs wordt ongeldig en doe je dat niet, dan kun je flink beboet worden. En uiteraard moet er met de Belgische en Nederlandse Belastingdienst worden afgerekend als je verhuist naar een ander land. Vooralsnog een flinke boterham, maar dat heb je er zeker voor over om je definitief op dit wondermooie eiland te vestigen. Trouwens, dit hoef je allemaal niet in één keer te doen. Verzamel op voorhand de nodige administratieve stukken en vergewis je ervan dat je alles bij hebt vooraleer je een administratieve dienst binnenstapt. Eén klein foutje kan je veel kilometers en een hoop tijdverlies kosten. Doe het daarom rustig en beredeneerd. Je komt er heus wel. Laat je eventueel begeleiden door mensen die er verstand van hebben, dat scheelt een hoop stress. Misschien is het verstandig om een boekhouder of een gister onder de arm te nemen die goed op de hoogte is van alle plaatselijke regels.

0: Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: De directeur van de gevangenis van Haren neemt ontslag uit onvrede met de overbevolking en personeelstekort. Dat zegt hij in de Tijd. De gevangenis van Haren is de grootste van het land, met 1500 gevangenen. Al is er maar plaats voor goed 1100 gevangenen. Om te vermijden dat mensen op een matras op de grond moeten slapen, denkt justitie aan extra stapelbedden. Maar zo normaliseer je de overbevolking, zegt hij. De federale regering gaat telefoonnummers van betrouwbare organisaties, zoals overheden, politie of banken, beter beschermen tegen misbruik door criminelen. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders wil daarmee spoofing tegengaan. Daarbij lijkt het alsof je een bericht of telefoontje krijgt van een betrouwbare organisatie, maar het zijn eigenlijk oplichters. De militaire opmars van China in Zuidoost-Azië en de Stille Oceaan is zorgwekkend. Dat heeft Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth gezegd op een militair forum in Singapore. De VS willen geen confrontatie met China, maar het mag ook geen overwicht krijgen in de regio, zegt Hegseth.
6: What we seek is a genuinely stable equilibrium that works for Americans as well as our ally. A favorable but durable balance of power in which no state, including China, can impose its hegemony and hold the security or prosperity of our nation and our allies in question.
5: Er was een tijdlang een handelsoorlog tussen de VS en China, maar na het bezoek van Donald Trump bij zijn Chinese collega Xi Jinping hebben beide landen nieuwe handelsakkoorden gesloten. En exit Novak Djokovic op het tennistoernooi Roland Garros. Hij verloor in 5 sets van de jonge Braziliaan João Fonseca. Djokovic wilde in Parijs zijn 25e Grand Slam toernooi winnen, maar moet dat dus nog even uitstellen. Vanmorgen nog onweer hier en daar, daarna volgt een droge periode en het is ook warm, tot 28 graden. Vanaf de late middag en vannacht opnieuw kans op onweer en dat kan heel fel uitpakken. Morgen dan overdag droog, maar met 23 graden wel een stuk koeler.
7: Soundtrack van je leven. FM Goud. Good times. Great music.
8: Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait

0: Buenos días, Tenerife. Je luistert naar Tenerife Connect. Surf zeker ook eens naar tenerifeconnect.be.
1: Het ligt ver weg en ook weer niet. Je kunt het bijna aanraken en ook weer niet. Tenerife, het grootste der Canarische eilanden, bekoort, beheestert, fascineert en doet je steeds maar weer wegdromen. Er kunnen gemakkelijk 100 dingen worden opgenoemd waarmee je iedereen kunt verleiden om naar dit subtropische eiland af te reizen. Het klimaat berust niet op toevalligheden. Hoewel meteorologie geen exacte wetenschap is en het weer niet weken op voorhand kan voorspeld worden, zijn weersystemen gebaseerd op de algemene circulatie met de zon en het water als imminente hoofdrolspelers. En deze acteurs zijn prominent aanwezig op Tenerife. De Canarische archipel staat circa 90% van het jaar onder invloed van de subtropische hoge drukgordel die tussen de Caraïben en Marokko gelegen is. Dit resulteert in gemiddeld 300 zonnedagen en 21 regendagen per jaar. De gemiddelde temperaturen liggen op een goed gevoelniveau voor de mens en dier. In de winter tussen 15 en 25 graden, in de zomer tussen 20 en 30 graden. Aangename temperaturen en aanvaardbare klimatologische omstandigheden en een gezonde omgeving zijn de ingrediënten die zorgen voor het unieke klimaat op Tenerife. Daar waar geen zware industrie te vinden is en waar de lucht amper is vervuild. Daar waar reuma-lijders en mensen met gewrichtsproblemen miraculeus verlost worden van hun aandoeningen. Daar waar lucht inademen een belevenis is. Daar waar gezondheid troef is. Het geheim van dit subtropisch klimaat is te vinden in de geografische ligging, bij de passaatwinden die gevoed worden door het hoge drukgebied van de Azoren en in een holstroom, beter gekend als de Canarische stroming, waarvan het water een constante temperatuur heeft. Al deze criteria vormen de essentie om Tenerife te catalogeren onder de noemer Health and Quality Time. Je hoeft enkel maar aan tafel te gaan en te genieten van de Canarische gastronomie om een aantal smaken te detecteren die anders zijn dan bij ons thuis in de Lage Landen. Artsen en wetenschappers zijn het erover eens dat mediterrane voeding zeer gezond is. Het behoort zelfs tot een van de gezondste ter wereld. Bovendien is deze lokale gastronomie er één met een enorme rijkdom en variatie. Geografisch kan de Canarische archipel niet tot mediterraan gebied gerekend worden, maar toch zijn er culinaire invloeden vanuit het Iberische Schiereiland binnengestroomd. Meer zelfs, er werd namelijk een derde dimensie toegevoegd aan de receptuur van het Canarische eten, namelijk de Afrikaanse. Het eiland heeft alles, van palmbomen en zonnige zandstranden tot winterse decors waarbij sneeuw en ijzel geen uitzonderingen zijn. Een veel geapprecieerde genotsfactor is het genieten van het landschap, de topografie en de mooie, soms uitzonderlijke vergezichten. Wie op Tenerife is, moet een aantal dingen zien. Spanje's hoogste berg, de Teide, Las Cañadas, de kliffen van Los Gigantes, de drie natuurreservaten en nog veel meer. In het hinterland van het Parque Rural de Teno bevinden zich de grootste en diepste kloven, tevens de meest indrukwekkende rotsmassa's van het eiland. Binnen dit natuurlijk gegeven ligt het gehucht Masca. Het pittoresk en etnografisch en architectonisch beschermd gebied is een van de toeristische trekpleisters van Tenerife die je zeker moet bezoeken bij een verblijf op het Canarische eiland. Veelal ondervind je in levende lijven hoe klein van gestalte een mens wel is wanneer vulkanische rotsmassieven opduiken. Op Tenerife heb je talrijke tradities die uitnodigen om eraan deel te nemen, actief of passief. Zo zijn er de talrijke romerias of bedevaartsprocessies waarbij de lokale land- en tuinbouw de heiligen eert om een goede teelt of kweek te bekomen. Een zandtapijt van 900 vierkante meter groot is de realisatie van het grootste vergankelijk kunstwerk ter wereld. Dat staat sinds 2006 ononderbroken vermeld in het Guinness Book of Records en is tevens een van de grootste evenementen van Tenerife. Het arrastre de las tablas, of het afdalen op houten planken en op het eind abrupt gestopt worden door een berg autobanden, gevolgd door een salto, is een volksgebruik in Icod de los Vinos. En zo populair dat het zelfs de mystieke van de heiligenviering van San Andrés erdoor naar de achtergrond mee verschuift. Chirchi, een onmogelijk gehucht van Guia de Isora, is een verzameling van landelijke huisjes en het best vergelijkbaar met het Belgische Bokrijk. De vuren, die overal worden aangemaakt ter gelegenheid van San Juan en het Baño de Cabras in Puerto de la Cruz, zijn tradities die terugkeren tot de pre-Spaanse tijd. De nationale sport op de Canarische eilanden en dus ook op Tenerife is de Lucha Canaria. Onbekend voor toeristen, minder gekend voor buitenlandse residenten, maar razend populair bij de inheemse bevolking. En er zijn er tientallen meer. We sluiten echter af bij de traditie die met kop en schouder boven alle anderen uitsteekt. Het carnaval op Tenerife. Het grootste ter wereld na Rio de Janeiro. Tenerife is een rijk aan cultuur dat vooral terug te vinden is in het noorden en het noordoosten van het eiland. van de musea en de kunstgalerijen in Santa Cruz over de historische stad La Laguna, die ooit de hoofdstad was van de Canarische eilanden, tot het pittoreske Garachico. Tenerife werd beïnvloed door de vele nationaliteiten die in de voorbije eeuwen het eiland hebben aangedaan. De bevolking is gehecht aan haar diepgewortelde, maar relatief jonge cultuur die terug te vinden is in historische gebouwen, ambachten zoals borduurwerk, keramiek en houtsnijwerk en een eenvoudige levensstijl.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: Buenos días, Tenerife. Je luistert naar Tenerife Connect. Surf zeker ook eens naar tenerifeconnect.be.
1: Vandaag afval, morgen een nieuw product. Recycleren en recyclage voor Vlamingen en recyclen of recycling voor Nederlanders is het terugwinnen en het opnieuw gebruiken van materialen en energie uit afval. Op deze manier wordt de vraag naar ruwe grondstoffen gereduceerd en dat komt dan weer de CO2-uitstoot ten goede. Het inwinnen van gebruikte stoffen en materialen om het recyclageproces te voltooien kan enkel maar renderen als iedereen daaraan meewerkt. Op Tenerife wordt het huisvuil, PMD, karton en papier, afgedankt witgoed en ander elektronisch materieel niet opgehaald in huizen. Of moet je ermee naar het containerpark, ook nog het milieupark genoemd. Nee, op Tenerife deponeer je alles in de juiste afvalcontainers die om de hoek zijn opgesteld. Heb je materiaal dat niet thuis hoort in een van de opgestelde afvalcontainers, dan plaats je het gewoon daarnaast, in de grond. Op deze manier kun je alles kwijt. Keukenkasten en andere meubilair, matrassen, snoeiafval, oud ijzer, al dan niet giftige en corrosieve vloeistoffen, witgoed, batterijen en alles wat niet past in de gekleurde vuilbakken wordt door de gemeente opgehaald en naar het Complejo Ambiental gebracht. Op het grootste der Canarische eilanden maakt men gebruik van 4 kleuren afvalcontainers. Geheel voor PMD, plastic, metaal en drankkartons, blauw voor papier en karton, groen voor glas en grijs, soms donkergroen voor restafval. In de gele container deponeren wij verpakkingen in kunststof, metaal en karton. Dit zijn flessen en karaffen voor water, frisdranken, olie, verpakkingen, recipiënten van yoghurt, boter, schoonmaakmiddelen, vloeibare detergenten, cosmetica, gel, shampoo, crèmes, doppen en stoppen, boodschappentassen en plastic zakken, blisterverpakkingen en brikverpakking, zoals voor de melk, sappen, wijn, olie en zo verder. Ook metaalverpakkingen gaan de gele afvalcontainer in. Drank en andere blikjes, bakjes, aluminiumfolie, wegwerpborden en dito eetbestekken enzovoort. Dat moet allemaal in de gele container. Wat moet er in de blauwe afvalbak? Papieren zakken, kartonnen dozen, mappen, gebruikte van het papier, kartonnen dozen, schriften, kranten en tijdschriften, enveloppes en zo meer. Maar geen foto's, brik, luiers, cellofaanpapier, thermisch papier, aluminiumfolie, keukenpapier, geplastificeerd of gemetalliseerd papier, toiletpapier, papier met stickers, papieren borden, bekers of glazen en servetten. Wat moet er in een lichtgroene bak? Alle glasproducten, ongeacht de kleur, en glazen recipiënten moeten worden ontdaan van sluitingen en deksels. Wat niet mag gedeponeerd worden zijn gloeilampen, ruiten, spiegels, medicijnflesjes, glazen, autoruiten, porselein of keramiek, doppen of deksels van glazen potten of flessen, lampen en kristallen glazen. De vuilnisbak voor het overig afval varieert van kleur naar gelang de gemeente, maar is meestal grijs of donkergroen. Binnen afzienbare tijd zal deze container het minste residu verzamelen, want voorsorteren en recyclen vermindert de hoeveelheid afval. Daarin verzamelen we organische producten en niet recycleerbaar afval. Alles wat niet in de gele, de groene en de blauwe afvalbak mag, komt dan in de grijze restcontainer terug.

volgende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio. Hey.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud-app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gauw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

Volgende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Hola. FM Goud Tenerife is er, de radio voor alle Vlamingen en Nederlanders op het eiland. En natuurlijk ook voor iedereen die graag de hits uit onze tijd hoort. Geniet ervan.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doen!

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: In Bornem is er vandaag de afscheidsplechtigheid voor een van de jonge slachtoffers van het dodelijke ongeval met een schoolbus in Buggehout. De minibus reed afgelopen dinsdag op een trein. Daarbij kwamen de chauffeur, een begeleidster en twee jongens van 12 en 15 om. Vijf andere inzittenden raakten zwaar gewond. Zij zijn wel aan het herstellen. Het parket onderzoekt nog hoe het ongeval kon gebeuren. De twee broertjes die waren achtergelaten langs een weg in Portugal zijn weer in Frankrijk. De jongens zijn 4 en 5 jaar oud. Ze zijn eerst naar een sociale dienst gebracht en nu aan familie toevertrouwd. Een automobilist trof de broertjes vorige week dinsdag aan langs een snelweg op zo'n 100 kilometer ten zuiden van Lissabon. De politie pakte de moeder en haar partner donderdag op in het centrum van Portugal. Zij zitten nu in de cel in afwachting van hun proces. Ze worden verdacht van verwaarlozing en mishandeling. De reddingsactie voor de goudzoekers die al ruim 10 dagen vastzitten in een grot in Laos is voorlopig stilgelegd. Volgens reddingswerkers zijn de risico's te groot. Gisteren werd één van de slachtoffers gered nadat er veel water uit de grot was gepompt. 4 mannen zitten nog vast, 2 anderen zijn nog niet gevonden. De groep kwam vast te zitten doordat de grot overstroomde door hevige regenval. De reddingswerkers in Laos krijgen hulp van internationale duikers. President Trump is boos omdat een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat zijn naam weer moet worden verwijderd van het Kennedy Center. De rechter zegt dat het bestuur van het prestigieuze cultuurcentrum de wet heeft overtreden door de naam van Trump op de gevel te zetten. Volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Ook mag een renovatie van het centrum niet doorgaan van de rechter. Trump noemt de uitspraak schokkend en zegt dat hij het verlieslatende centrum wilde maken tot iets waarop iedereen trots kan zijn. Het is lang droog met geregeld zon en tot 30 graden. Tegen de avond kans op buien of onweer. Morgen en maandag wisselend bewolkt en iets koeler, nog maximaal 24 graden.
6: FM Goud.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: In Bornem is er vandaag de afscheidsplechtigheid voor een van de jonge slachtoffers van het dodelijke ongeval met een schoolbus in Buggehout. De minibus reed afgelopen dinsdag op een trein. Daarbij kwamen de chauffeur, een begeleidster en twee jongens van 12 en 15 om. Vijf andere inzittenden raakten zwaar gewond. Zij zijn wel aan het herstellen. Het parket onderzoekt nog hoe het ongeval kon gebeuren. De twee broertjes die waren achtergelaten langs een weg in Portugal zijn weer in Frankrijk. De jongens zijn 4 en 5 jaar oud. Ze zijn eerst naar een sociale dienst gebracht en nu aan familie toevertrouwd. Een automobilist trof de broertjes vorige week dinsdag aan langs een snelweg op zo'n 100 kilometer ten zuiden van Lissabon. De politie pakte de moeder en haar partner donderdag op in het centrum van Portugal. Zij zitten nu in de cel in afwachting van hun proces. Ze worden verdacht van verwaarlozing en mishandeling. 5 goudzoekers die vastzaten in een ondergelopen grot in Laos zijn nu vrij en in veiligheid. 4 van hen zijn vanmiddag op eigen kracht uit het grottencomplex geraakt, zegt een Australische grotduiker die bij de reddingsoperatie betrokken was. 1 van hen was gisteren al bevrijd. 2 mensen zijn nu nog vermist. Er wordt verondersteld dat zij zijn overleden. De groep mannen was zo'n 10 dagen geleden de grot ingegaan om goud te zoeken, maar die grot liep onverwacht onder water door hevige regenval. Daardoor kwamen ze vast te zitten. President Trump is boos omdat een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat zijn naam weer moet worden verwijderd van het Kennedy Center. De rechter zegt dat het bestuur van het prestigieuze cultuurcentrum de wet heeft overtreden door de naam van Trump op de gevel te zetten. Volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Ook mag een renovatie van het centrum niet doorgaan van de rechter. Trump noemt de uitspraak schokkend en zegt dat hij het verlieslatende centrum wilde maken tot iets waarop iedereen trots kan zijn. Het is lang droog met geregeld zon en tot 30 graden. Tegen de avond kans op buien of onweer. Morgen en maandag wisselend bewolkt en iets koeler, nog maximaal 24 graden.

FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: of laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Hola. Hola, FM Goud Tenerife is er. De radio voor alle Vlamingen en Nederlanders op het eiland. En natuurlijk ook voor iedereen die graag de hits uit onze tijd hoort. Geniet ervan.

van die gouden platen uit ergens halverwege de jaren 80. Je hoorde Simple Minds met Don't You Forget About Me. Eind jaren 80 was Lenny Kravitz er met deze boodschap. Let love rule.

dat? Dat je altijd wil meezingen met dit doep doep doep doep doep doep doep doep. Wie is hiervoor verantwoordelijk? Wel, het was Lou Reed met Walk on the Wild Side. Even de vleugels losgooien nu met de Steve Miller Band, Fly Like an Eagle.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

0: Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. FM Goud, good times, great music.

Een zachte binnenkomer met heel veel impact, deze PhD, I Won't Let You Down. En dit is er eentje die valt onder de noemer compact en krachtig. We Just van Moses. MUZIEK

Een van die iconische songs van David Bowie. Het verhaal rond Major Tom in Space Oddity. How Sweet It Is To Be Loved By You werd al door heel wat artiesten opgenomen, maar dit is er eentje met extra veel charme en lichtheid. De versie van James Taylor.

Babushka van Kate Bush. We gaan zo stilaan richting 3 uur. Straks is er de beste muziekmix hier bij FM Goud, Tenerife. Luister ook vanavond naar Studio 45 met Lex de Groot. En morgen ben ik er weer tussen 1 en 3 hier te horen op de Gouden Radio. Maak er nog een leuke dag van hier op Tenerife. Tot morgen.

0: Gaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
3: Welkom bij FM Goud. Kijk voor alle info op www.fmgoud.be. fmgoud.be.

Radio, ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Op de snelweg G40 in Jabbeke heeft de politie 2 vuurwapens gevonden op het toilet in een Flixbus. Zo'n bus rijdt aan goedkoop tarief door heel Europa. De chauffeur had de politie gebeld toen hij zag dat iemand een pistool bij zich had. Hij parkeerde op de pechstrook, daar doorzocht de wegpolitie de bus en vond de vuurwapens op het toilet. Wel verkeershinder daardoor, 1 tot 2 rijstroken versperd. Het verkeer richting kust moest de snelweg af. De liberale vakbond ACLVB heet voortaan Sinova. Daarmee verdwijnt het woord liberaal na 130 jaar uit de naam van de vakbond. Want die vlag dekt de lading al een tijdje niet meer, zegt voorzitter Gert Truijens. De vakbond wil een vrije visie en eigen stem uitdragen.
6: En een aantal jaren gaan we eigenlijk heel prats op de slogan waar we mee al een aantal jaren naar buiten komen. Onze vrijheid betekent eigen visie, maar een vrije stem.
5: Met de nieuwe naam knipt de vakbond alle banden door met de politieke partij Anders. Vooral Vlaams-Brabant is vanmorgen getroffen door het onweer. De brandweer kreeg tientallen oproepen voor blikseminslagen, kleine brandjes en ondergelopen straten en kelders. Ook het vliegverkeer op Zaventem was een tijd lang verstoord. Ook de terugvlucht van koning Filip en koningin Mathilde vanuit de VS was vertraagd. De hulpdiensten zijn straks weer paraat in het hele land, want er komt opnieuw onweer aan vanavond en vannacht. En dat kan hier en daar fel uitpakken. Op de luchthaven in München in Duitsland heeft het vliegverkeer vanmorgen trouwens een uur stilgelegen, omdat daar mogelijke drones zijn gezien. Er is een politiehelikopter ingezet, maar uiteindelijk is niks gevonden. Op het tennistoernooi Roland Garros heeft Elise Mertens zich in het dubbelspel vlot kunnen plaatsen voor de derde ronde met haar Chinese partner. Ze versloegen een Argentijns-Duits duo in 2 korte sets. En voetbalclub Liverpool heeft zijn trainer Arne Slot ontslagen. De Nederlander maakte Liverpool vorig jaar nog kampioen, maar dit seizoen bleef de club steken op een 5e plek. Het is zomers warm, maar er komen meer wolken en ook een bui van onweer is weer mogelijk. Ook vannacht kan er een fel onweer zijn en morgen zo goed als droog bij 24 graden.
0: FM Goud.

Volgende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gauw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

0: Je Tenerife-fan, kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De frietboutique.
0: Lekker in België, bij de frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Op de snelweg E40 in Jabbeke heeft de politie twee vuurwapens gevonden op het toilet in een Flixbus. Zo'n bus rijdt aan goedkoop tarief door heel Europa. De chauffeur had de politie gebeld toen hij zag dat iemand een pistool bij zich had. Hij parkeerde op de pechstrook, daar doorzocht de wegpolitie de bus en vond de vuurwapens op het toilet. Wel verkeershinder daardoor, 1 tot 2 rijstroken versperd. Het verkeer richting kust moest de snelweg af. De liberale vakbond ACLVB heet voortaan Sinova. Daarmee verdwijnt het woord liberaal na 130 jaar uit de naam van de vakbond. Want die vlag dekt de lading al een tijdje niet meer, zegt voorzitter Gert Ruijers. De vakbond wil een vrije visie en eigen stem uitdragen.
6: En een aantal jaren gaan we eigenlijk heel prats op de slogan waar we mee al een aantal jaren naar buiten komen. Onze vrijheid betekent eigen visie, maar een vrije stem.
5: Met de nieuwe naam knipt de vakbond alle banden door met de politieke partij Anders. Vooral Vlaams-Brabant is vanmorgen getroffen door het onweer. De brandweer kreeg tientallen oproepen voor blikseminslagen, kleine brandjes en ondergelopen straten en kelders. Ook het vliegverkeer op Zaventem was een tijd lang verstoord. Ook de terugvlucht van koning Filip en koningin Mathilde vanuit de VS was vertraagd. De hulpdiensten zijn straks weer paraat in het hele land, want er komt opnieuw onweer aan vanavond en vannacht. En dat kan hier en daar fel uitpakken. Op de luchthaven in München in Duitsland heeft het vliegverkeer vanmorgen trouwens een uur stilgelegen, omdat daar mogelijke drones zijn gezien. Er is een politiehelikopter ingezet, maar uiteindelijk is niks gevonden. Op het tennistoernooi Roland Garros heeft Elise Mertens zich in het dubbelspel vlot kunnen plaatsen voor de derde ronde met haar Chinese partner. Ze versloegen een Argentijns-Duits duo in 2 korte sets. En voetbalclub Liverpool heeft zijn trainer Arne Slot ontslagen. De Nederlander maakte Liverpool vorig jaar nog kampioen, maar dit seizoen bleef de club steken op een 5e plek. Het is zomers warm, maar er komen meer wolken en ook een bui van onweer is weer mogelijk. Ook vannacht kan er een fel onweer zijn en morgen zo goed als droog bij 24 graden.
4: Goedemiddag, welkom bij je Gouden Radio.

jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op FM.

De hits uit onze tijd. Je hoort ze dag en nacht, 24 op 24 en 7 dagen op 7. Op je Gouden Radio. FM Goud.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De frietboutique.
0: Lekker in België, bij de frietboutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: In het zuiden van Rusland zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïense drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn intussen geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaag komt. De laatste maanden boekt Oekraïne successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. Ook de gemeentelijke gezondheidsdienst van Rotterdam heeft het cruiseschip nu vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hantavirus uit. Die uitbraak kostte aan 3 mensen het leven. Ebola in Congo verspreidt zich aan een uitzonderlijk hoog tempo, zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Er zijn nu meer dan 1000 verdachte gevallen geregistreerd in Congo. Bijna 250 mensen stierven al aan de ziekte. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De topman van de Wereldgezondheidsorganisatie bezoekt de provincie Ituri in Oost-Congo. Hij voert daar gesprekken met de autoriteiten en met hulporganisaties om de problemen in kaart te brengen. Voor de 5e keer deze Giro heeft Jonas Vingegaard een rit gewonnen. Vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en eindigde met meer dan een minuut voorsprong op de Oostenrijker Felix Gall. Vingegaard verstevigt zijn leidersplaats nog verder en wordt vrijwel zeker eindwinnaar van de Giro. De laatste rit is een vlakke etappe naar Rome toe. Na nacht met lokaal kans op onweer begint ook zondag met een drupje regen. Later opklaringen en tot 24 graden. 'S Avonds opnieuw kans op een bui.
6: Wij spreken Nederlands, net zoals jij. Je bent bij FM Goud Tenerife, het radiostation voor alle Nederlandstaligen.

nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. FM Goud, good times, great news.
5: Met deze twee lekkere classics gaan we vandaag van start.

gaat in deze tekst van Elena Miles nergens Elvis Presley horen, maar toch is het een ode aan hem. Ward, de toenmalige vriend van Elena Miles, die kreeg namelijk de inspiratie voor het nummer terwijl hij in 1987 in een bus met Elvis-fans zat die onderweg was naar Graceland, de gelegenheid van de 10e sterfdag destijds van Elvis Presley. Toen hij terugkeerde naar Canada, liet hij zijn idee horen aan Elena Miles en producer Tyson die de akkoorden voor het nummer schreef. Het album waarop dit nummer staat trouwens werd het best verkochte debuutalbum in de Canadese geschiedenis destijds. Elena Miles en Black Velvet. En daarvoor hadden we Whitney Houston. Haar op één na grootste hit werd het. Want de grootste was I Will Always Love You. I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me is trouwens geschreven door Narada Michael Walden. Die je bijvoorbeeld ook zou kunnen kennen van zijn groot hit uit de 80s, Gimme Gimme Gimme. Het is trouwens terug te vinden op haar album Whitney, dat ze uitbracht in 1987. Als eerste vandaag, Whitney Houston dus, I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom. We zijn weer vertrokken. 2 uur lang krijgen ze weer van mij. De fijnste 70s, 80s, 90s, 0's en 10's. Ja, dit is natuurlijk weer jouw wekelijkse afspraak met het verleden, Stereo 45. Ik ben Lex en ik ga jullie de komende 2 uurtjes daarbij gezelschap houden. Met zometeen bijvoorbeeld eentje uit 1997. Ik heb Lisa Stansfield voor jullie klaarstaan. Ze begon haar carrière in Blue Zone. Met Cold Cut zong ze People Hold On in het voorjaar van 1989 en dat werd een geweldige hit. Daarna ging ze solo verder. All Around the World ken je bijvoorbeeld. Maar zometeen uit 1997 en wat later hitje voor haar. The Real Thing is voor jullie onderweg van Lisa Stansfield. Maar eerst terug naar de hitparade van 1983. Een jaar eerder verscheen het album Sweet Dreams Are Made of This. De eerste single eruit, Love is a Stranger, is maar een klein hitje. Maar de volgende single, Sweet Dreams, werd mede dankzij de clip een knaller van een hit. En de plaat werd nummer 1 in de States. De re-release van Love is a Stranger werd dan vervolgens een top 10 hit in Engeland. Dit zijn die van de Eurythmics, Sweet Dreams Are Made of This. Sweet.

bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

was in november 2009 dat de jongens van Snow Patrol met een compilatiealbum kwamen, genaamd Up To Now. En daarop stond gelukkig ook nieuw materiaal. En daar is deze Just Say Yes het eerste wapenfeit van geweest. Grappig feit is misschien wel dat het nummer eigenlijk bedoeld was voor Nicole Scherzinger. Dat is de zangeres van de Pussycat Dolls. Destijds dan toch. Maar omdat haar soloalbum niet van de grond kwam, heeft Snow Patrol dat dan maar zelf opgenomen. En de rest is natuurlijk geschiedenis. Snow Patrol, Just Say Yes. Studio 45, dat wil natuurlijk ook zeggen dat we een Egeltripper voor jullie hebben meegebracht en een Lexic Cell. Dat is vandaag zeker en vast niet anders. De Egeltripper, dat zijn drie hits achter elkaar van één artiest of groep. En je krijgt van mij dan ook de biografie. En vandaag staat hij in het teken van Rick Astley. Straks in deel 2, drie grote hits achter elkaar van Rick Astley en zijn biografie. En op het einde van de show is het dan ook tijd voor de Lexic Cell, de extra lange plaats. En daarvoor neem ik je vandaag mee naar 1987. Met een one-day fly, maar wel een hele fijne. Ken je de Breakfast Club nog? Ride on Track komt er straks aan. Je krijgt hem dan in de Midtown Mix te horen. Ik neem je zometeen mee naar het jaar 1982. Het werd een top 10 hit hier bij ons in de Lage Landen. En het was ook tevens trouwens de titeltrack van het laatste Roxy Music album. Op Avalon is de stem van de Haïtiaanse zangeres Yannick Etienne te horen trouwens. Brian Ferry hoort haar stem wanneer hij door de gang van een New Yorkse studio loopt en weet meteen wat hij voor de plaat nodig heeft.

Er staat trouwens een figuur met helm en valk die over het water uitkijkt. En die figuur is de toenmalige verloofde van Brian Ferry, Lucy Helmore. Zometeen, die prachtige heet Avalon. We gaan naar 1982. Eerst naar 1994 met een nummer dat oorspronkelijk afkomstig is uit 1985 van Cedar Garrett. Dit is de uitvoering van Degrees of Motion uit 1994. Do You Want It Right Now?

0: heeft een indrukwekkend aantal albums op zijn naam staan. Iggy Pop wordt trouwens ook wel gezien als de Godfather of Punk. En in 2023 bracht hij nog eens een keertje nieuw werk uit. Dit was Strung Out Johnny van Iggy Pop. En als je de videoclip van deze plaat wilt bekijken of andere platen die hier vandaag of de afgelopen tijd hebt horen voorbij komen, dan kan je daarvoor terecht op Facebook, want ik heb ze daar weer allemaal netjes gebundeld op de Facebookpagina van Studio 45. Je vindt daar dan niet alleen Iggy Pop terug, maar bijvoorbeeld ook Rick Astley, want hij is onze egotripper deze week. De Lex XL, Ride on Track, van de Breakfast Club in dit geval. En verder heb ik er ook weer een link geplaatst naar Mixcloud, want het is mogelijk om de show te beluisteren wanneer het moment misschien net iets beter voor jou uitkomt. Of misschien wil het gewoon nog eens een keertje herbeluisteren. Om het jou gemakkelijk te maken, de link naar Mixcloud, die staat op de Facebookpagina. En Studio 45, dat schrijf je trouwens Studio Spatie en dan 45 als getal. Als je het nog niet moest hebben gedaan, like en of volg de pagina ook. Zometeen heb ik een heel mooi nummer uit 1979 voor jullie klaarstaan. Ruffles Queen werd beschouwd als nederpopklassieker en schopte tot de zevende plaats in de nationale hitparade. In 2000 werd het nummer nogmaals opgenomen met de zanger van De Kast als liedvocalist. Op het origineel is trouwens Edward Rekers te horen. Phantom of the Night is het eerste kajakalbum met Edward Rekers. Zometeen komt die fantastisch mooie plaat eraan uit 1979. Nadat ik heb meegenomen naar 1998. Oorspronkelijk een hit voor Gordon Lightfoot. Viola Wills, discoversie, deed het ook niet slecht. Stond namelijk in 1980 in de hoogste regionen van de hitparade. Maar dan kwam de versie van 1998. De Stars on 54 noemden ze zich en bestonden uit de zangeressen Amber, Jocelyn Enriquez en Ultra Nate. Dit is If You Could Read My Mind.
1: If

0: Een van de grootste hits uit 1983 komt er voor jullie aan, van Nena.
1: Eindelijk, Tenerife heeft een radiostation voor alle Nederlandstaligen. Welkom bij

Nena nam deze plaat in 1983 op. Het nummer bereikte hier bij ons in de Lage Landen de eerste positie van de hitparade. En zelfs in Amerika kwam het op de tweede plek terecht. In een nummer koopt Nena 99 ballonnen en laat ze voor de lol los. Niet wetend dat ze op de militaire radar als vijandelijke objecten worden gezien. 99 luftballons, Nena. Zometeen, aan de andere kant, blijven we natuurlijk nog lekker doorgaan met de fijnste 70s, 80s, 90s, 0s en 10s. Jouw wekelijkse afspraak met het verleden is namelijk nog lang niet afgelopen. In deel 2, niet te vergeten, de Ego Tripper. Je krijgt dan straks 3 hits achter elkaar van mij, van Rick Astley. En op het einde van de show ook nog de extra lange plaat. Daarvoor gaan we terug naar 1987. Met die fijne voor de Breakfast Club en Ride on Track. Je krijgt hem van mij in de Midtown Mix straks te horen. Maar in dit uur heb ik nog voor jullie de Blue Nile klaarstaan. Tinseltown in the Rain is afkomstig van het debuutalbum van die band, A Walk Across the Rooftops. Het album zelf is een groot succes onder critici, maar niet zozeer onder de consumenten. En het nummer kent echter wel een groot succes. De stad waarover ze zingen trouwens, van klatergoud, wat tinsel betekent, is in dit geval het Schotse Glasgow. Geniet van Tinseltown in the Rain uit 1981, The Blue Nile.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
1: De beste muziek.
5: Zet je schrap voor deze twee fijne platen die eraan komen.

Een house producer uit Chicago die in 1989 deze geweldige plaat uitbracht en vertoeft ook een aantal weken bij ons in de hitparade. Juice Move, daar hebben we het over. En Promised Land. Wat een lekkere classic, hè? Daarvoor hadden we een studioproject van Stevie Vincent trouwens, die in de zomer van 1990 een aantal weken bij ons in de hoogste regionen van de hitparade terug te vinden was. Met Dirty Cash, Money Talks. Het was trouwens de opvolger van Body Language, maar dat deed het niet zo waanzinnig goed in de hitparade. Na de successen nam de Engelsman een jaartje vrij en verhuisde naar New York. En daar werkte hij aan de opvolger Satisfy Me. Het album verscheen in 1994, maar leverde geen hitsingles op. We houden het dus bij Adventures of Stevie V met Dirty Cash, Money Talks. Hey, fijn dat je luistert. Nog een klein uurtje, de lekkerste 70s, 80s, 90s, 0's en 10s. Want dit is nog steeds jouw wekelijkse afspraak met het verleden. Studio 45. Hoi, ik ben Lex. Nog een klein uurtje hou ik jullie gezelschap. Met natuurlijk over een drietal platen. Dan komt hij eraan. Onze egotripper. Vandaag Rick Astley. Ik heb zometeen zijn biografie en drie grote hits achter elkaar. En op het einde van die uur onze extra lange plaat. En daarvoor gaan we terug naar 1987. Met de Breakfast Club. Een One Day Fly. Right on Track komt er straks aan in de Midtown Mix. Zometeen eerst naar 1984. Love Resurrection van Alison Moyet is terug te vinden op het album Elf, dat ze uitbracht in 1984. Het werd haar debuutalbum nadat ze uit de band Yazoo was gestapt. Zometeen komt die plaat er nog eens aan. Maar eerst terug naar 1990 met de tweede single van zijn alweer destijds 22e studioalbum Sleeping with the Past. Elton John, Sacrifice. MUZIEK

bitches out of Spain.

1995 vormde James DeSalvio de Canadese band Brand Van 3000 op. En je zou ze bijvoorbeeld ook kunnen kennen van hun hit Drinking in LA. Wat een fijne plaat hebben ze uitgebracht. 2001 was dit, Love Cliché van Brand Van 3000. En zij brachten ons tot aan de egotrippen voor vandaag. En die is voor Rick Astley. En dat is een Britse zanger en songwriter die werd geboren op 6 februari 1966. In de jaren 80 verwierf hij bekendheid met zijn kenmerkende lage zangstem en zijn samenwerking met het producersduo Stock Aitken en Waterman. Zijn debuutsingle, Never Gonna Give You Up uit 1987, werd een wereldwijde hit en bereikte de nummer 1 positie in onder andere het Verenigd Koninkrijk, de States en veel Europese landen. Het nummer stond op zijn eerste album, Whenever You Need Somebody, dat ook de titelsong en andere bekende nummers bevatte, zoals Together Forever en It Would Take a Strong, Strong Man. Rick Astley volgde zijn succes op met het album Hold Me In Your Arms in 1988. Daarna koos hij voor meer artistieke vrijheid en bracht hij in de vroege jaren 90 de albums Free en Body and Soul uit, waarin hij zich losmaakte van zijn eerdere producers en zelf meer creatieve controle opnam. In deze periode trok hij zich deels terug uit de schijnwerpers om zich te richten op zijn persoonlijke leven. In de jaren 2000 en 2010 begon hij opnieuw op te treden en muziek uit te brengen. Opvallend was zijn terugkeer in 2016 met het album 50, genoemd naar zijn leeftijd. Het album bereikte de top van de Britse hitlijsten. Daarna volgde ook Beautiful Life in 2018 en Are We There Yet in 2023. Ondanks de vele veranderingen in de muziekwereld bleef Never Gonna Give You Up aanwezig in de popcultuur. Vanaf het midden van de jaren 2000 kreeg het nummer een tweede leven via het internetfenomeen Rickrolling, waarbij het nummer onverwacht opduikt als grap. Rick Astley zelf stond daar met humor en openheid tegenover. Tot op vandaag blijft hij actief met studioopnames en live optredens, waarbij hij zowel zijn oudere werk als nieuw materiaal brengt voor het publiek over de hele wereld. Geniet mee van onze egotripper voor vandaag. Dit is Rick Astley. I've been

Never Gonna Give You Up uit 1987, het werd zijn allergrootste hit. Daarvoor Together Forever van If You Need Somebody. Dat waren drie grote hits van Rick Astley achter elkaar. Want Rick Astley is deze week onze egotripper. En er is een Spotify playlist terug te vinden. Onder de account van Lex de Groot Studio 45 vind je daar de egotripper playlist terug. Uiteraard is Rick Astley eraan toegevoegd. Zometeen gaan we terug naar de 70s. Racy had toen een aantal fijne hits uitgebracht. Eentje ervan heette Some Girls. En die komt er zo dadelijk aan. Maar eerst gaan we terug naar de hitparade van 1986. En volgens de frontman Mark Rogers terzijds gaat het nummer over hard moeten zwoegen voor je geld. Het werd de eerste single van hun album Eve. Dit zijn die van Hollywood Beyond. What's the color?

0: Uit 2004, onderweg van jullie, Gene Thomas.
1: Overal op het eiland, via DHB Plus en wereldwijd op fmgouds.be.

0: was het origineel uit 2004 voor Gene Thomas en Kom Wat Dichterbij. En daarmee zijn we bijna aan het einde van de show toegekomen. Maar dat wil dan wel zeggen dat we nog een extra lange plaat voor jullie in petto hebben. En dat is de Lex XL. En net als van de Ego Tripper is er op Spotify een playlist terug te vinden van de Lex XL. Ga dan van het account van Lex de Groot onder Studio 45, vind je daar dus een playlist terug van de Lex XL. The Breakfast Club werd eind jaren 70 in New York opgericht door de broertjes Dan en Eddie Gilroy. In 79 nam Madonna plaats op de drumkruk. Maar omdat Madonna's ambities lagen bij het zingen en The Breakfast Club geen plek had voor Madonna als zangeres, besloot ze een band op te richten waar ze wel mag zingen. Emmy. Stephen Bray nam de rol van de drummer over. En pas in 87 verschijnt het titelloze debuutalbum van The Breakfast Club. En dat album bevatte de grote hit Right on Track. Zowel bij ons in de Lage Landen als in de Verenigde Staten haalde het nummer de top 10. De daaropvolgende singles trouwens floppen en The Breakfast Club houdt al snel op te bestaan. Die Stephen Bray trouwens, met wie Madonna Into the Groove heeft geschreven, bleef wel liedjes voor Madonna schrijven. Voor haar album Like a Prayer schreef hij mee aan Express Yourself en Keep It Together. Ik wens je nog veel plezier met The Breakfast Club en Right on Track uit 1987 in de Midtown Mix. En ook nog met de komende collega's. Maak er een fijne week van. En volgende week is er natuurlijk een nieuwe Studio 45. Graag tot dan. Hoi.
1: Lex XL. De lekkerste classics. Extra lang.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. FM Goud, good times.

FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Wij zijn de soundtrack van je leven. FM Goud, good times.

nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud-app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doen!